leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

binnen het netwerk van FedAsyl en het Rode Kruis. Na 10 jaar opvang, goed voor ongeveer 4500 asielzoekers van een 40-tal nationaliteiten, komt zo een einde aan het project. Vanaf september krijgt de site tijdelijk een nieuwe invulling, waarna later een sanering van de vervuilde gronden volgt. Het Genkse festival Af grijpt niet in na de ophef rond Nederlandse zangeres Sophie Straat en laat haar optreden in Genk gewoon doorgaan. De organisatie benadrukt dat artistieke vrijheid primeert en vraagt haar niet om haar show aan te passen. Na haar uitspraak op de Gentse feesten ontving Unia meer dan 100 klachten. Af zegt wel de veiligheid extra op te volgen, maar verwacht geen incidenten tijdens het festival. Vandaag wordt het zomers warm in Limburg. De dag begint wel fris met minimaal rond 10 graden. In de loop van de voormiddag loopt de temperatuur snel op. Namiddag wordt het maximaal 25 à 26 graden. Zaterdag zonnig en hoge temperaturen 29 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde.

Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: set. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Lommel SK neemt afscheid van sterkhouder Sam de Groot. De 21-jarige linksback maakt de overstap naar het Nederlandse AZ Alkmaar en legt vandaag normaal zijn handtekening onder een meerjarig contract. De Groot speelde vorig seizoen een belangrijke rol in de promotie van Lommel naar de Jupiler Pro League met 3 doelpunten en 10 assists. Zijn vertrek betekent een stevige sportieve aderlating voor de Limburgse club. De stad Beringen en Wonen in Limburg werken aan een toekomstvisie voor de Waterstraat en de Posthoornwijk. De plannen moeten zorgen voor een moderne sociale woonwijk en een aantrekkelijkere toegang tot de Be Mind Citum. Mogelijk worden bewoners later verhuisd naar nieuwe woningen in de buurt, waarna een deel van

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux.

0: is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: waar is de tijd dat Patty McLean gelijk had? It keeps raining. Nu ja, regen in geen dagen te bespeuren naar verluid. Goedemorgen, welkom. Dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Maar ik heb goed nieuws voor alle boeren en iedereen die er belang bij heeft. Woensdag, wat zeg ik aanstaande zondag, zou het dan toch eindelijk eens een keer een beetje fatsoenlijk gaan regenen. Laten we hopen voor de bloemetjes en de plantjes dat het inderdaad ook zo is. Waar ik alvast zeker van ben, is dat u vandaag weer leuke muziek voorgeschoteld krijgt tussen nu en 10 uur. Onder andere van Jim Reeves, van Freddie Bierce en Helmut Lotti, van Bob Benny en van Mata Reeves en de Vandellas.

Dat was tenminste nog eens een Vlaamse klassieker. Bob Benny, de man van de jaren 50 en 60, die kleur gaf aan het Vlaamse lied en die ook twee keer naar het Eurovisie Songfestival ging voor België. Je hoort hem nu met de Ranke Ros. Zeg maar, een echte Vlaamse klassieker. En een echte Engelstalige klassieker komt uit 1979 met Ottawan en D.I.S.C.O. Disco.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Tanz nog eenmaal met mij. Vicky Leandros was dat met Tango d'Amour op deze vrijdagochtend, vandaag 24 juli. En we hebben wat met de regen vandaag, want ik heb B.G. Thomas voor u klaarstaan. Raindrops keep falling on my head. We kunnen misschien met z'n allen eens een keer proberen de regendans te doen. Dat helpt bij de Indianen naar verluidt ook. Maar misschien helpt ook dit plaatje draaien. Wie weet.

Hunting High and Low. Je hoort hem niet zo dikwijls op de radio. Nu vandaag wel hier bij Ludo. En dit trouwens van hun uit 1985. En Freddy Weerse en Helmut Lotti zongen samen ooit een hele grote Franse klassieker. Ik dacht origineel van Edith Piaf. Non, je ne regrette rien.

espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

En gewoontgetrouw een instrumentale plaat om ons drieluik mee af te sluiten. Clyde Otters hoorde je met de Jungle Drums. Daarvoor de Bouzouki Player van Babe. En we begonnen met Freddy Bierce en Helmut Lotti. En Non, je ne regrette rien. Inderdaad een hele dikke hit van Edith Piaf. The Righteous Brothers, terug naar 1965. Heel lang geleden met You've Lost That Love and Feeling.

En zo kennen ze hoor, Sheila altijd wel in voor een leuke deuntje. Ook deze Ne fait pas tanguer le bateau was er zo eentje. En nu een man met een gouden stem en waar heel wat mensen nog altijd van houden. Na al die jaren sinds 1966, Distant Drums en Jim Reeves.

En in de loop van de tijd heel wat raadjes geweest in de muziekgeschiedenis. En de meeste waren ook weer voorbij voordat ze goed en wel begonnen waren. Kan je ook eigenlijk wel zeggen van deze Kung Fu raadje. En een van de grote bezielers was Carl Douglas in 1974 met The Kung Fu Fighting. Heb ik gelijk? Ik denk het wel. Volgens de Honeycombs alvast wel.

Die bracht de tijd op bijna 10 uur. Tijd om afscheid te nemen en onze volgende presentator aan te kondigen. Helemaal geen vreemde voor u, want je hoort hem alle dagen. Onze Geert de Knut met zijn lunchbox. Straks om 5 uur is er ook weer Hallo Limburg met Koen Baks. In het weekend hoor je natuurlijk weer Mark Brielewet met CS-dag op zondag en met Hitriders op zaterdag. Maak er nog een leuk weekend van. Leuke vrijdag ook met de collega's en graag tot aanstaande maandag.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan

Do You Want to Know a Secret? Dat was de Fabulous Four, de Beatles, hier op Ludo. Goedemorgen, vrijdag 24 juli is het. 10 uur voorbij, daar gaan we vooruit met Lunchbox. Na de lekkere koffie van Ludo Wijnen zo pas. En liedjes van Marva komen eraan, ook van die Emotions tot zelfs Los Incas, mag je verwachten. Het is de Pioneer Day vandaag in de Verenigde Staten. Ik vertel er je meer over na Angelique, een song van Jovalli.

24 juli in de Verenigde Staten is het de dag van de pioniers of de Pioneer Day. Jaarlijks een state holiday in de staat Utah in de Verenigde Staten. En dat in herinnering aan de komst van Brigham Young en de eerste momenten op 24 juli 1847 in Salt Lake Valley. De Pioneer Day, of de dag van de pioniers in de Verenigde Staten, in Utah, de staat Utah.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonnenkoop. Voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Dat is een prachtig liedje van Glen Kimble, de countryzangerij de Verenigde Staten, de Southern Nights op Pluto. En straks herdenken wij Gil Montagne vandaag, dus op 24 juli, de sterfdag van Gil Montagne. Dat is voor zo. Many

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 24 juli, we gedenken vandaag Giel Montagne. Het was een Nederlandse radio- en televisiepresentator die op 24 juli 2025 op 80-jarige leeftijd overleed. Giel werd vooral bekend als een van de gezichten van de Nederlandse muziekprogrammering op televisie en radio, waar hij zich jarenlang inzette voor het levenslied en de Nederlandse schlager. Montagne presenteerde onder meer ook populaire muziekprogramma's waarin Nederlandse en Vlaamse artiesten een groot podium kregen. Hij speelde een belangrijke rol in de promotie van het Nederlandse repertoire bij een breed publiek. De warme en toegankelijke presentatiestijl van Giel Montagne maakte hem geliefd bij kijkers en luisteraars. Montagne wordt herinnerd als een belangrijk ambassadeur van de Nederlandse muziek en een vertrouwd gezicht in de Nederlandse entertainmentwereld.

Toch dat klein beetje liefde op de radio, hè? Give me some love in the Spencer Davis Group. En daarmee keren we terug naar 1966. In een sprongetje vooruit naar de vroege jaren 80 leert ons dat George Benson in 83 een geweldige hit had met Feel Like Making Love.

0: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Blee Fury, I'd Never Find Another You. Ook de Seekers hebben in de tijd dit liedje uitgebracht. Met Marva, haar herinneringen daarvoor nog eens. We trekken naar Hasselt, want komende zondag is er het aperitief concert Muscadet met Joris Vos in de Stasmus van Hasselt, Guido Gezellestraat 2 Hasselt. Een klein maar fijn live concert met een aperitiefje in de hand. Joris Vos brengt als ras-entertainer een breed repertoire van live muziek. Hij doorgrondt zijn publiek en stelt daarop zijn nummerkeuze af. Gratis, zonder reservatie. Trouwens, elke zondag in juli en augustus om 11 uur is er gratis aperitiefconcert en dat in het Hus Stadsmus van Hasselt. Ontdek het volledige programma in de uitdatabank of op de website van het Stadsmus. Nu zondag, 11 uur, Muscadet aperitiefconcert met Joris Vos.

De sterkste liefdesliedjes die vind je ook terug bij jouw retro radio. Dit is Radio Ludo, The Emotions and the Best of My Love. En daar is Dalida nog eens. Van achter het hoekje komt hij kijken. Uit 1974, Ma Vie, Je La Chante.

We raken bijna 11 uur. Het zit hem in de kleine dingen. The Little Things van Bobby Gillsborough. En ook straks is dat het geval hier bij Radio Ludo na 11 uur. Nu nog richting 11 met Kiss You All Over en de band Exile. Tot zo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Leopoldsburg sluit eind augustus definitief de deuren. De laatste 54 bewoners verhuizen deze maand naar andere opvangcentra binnen het netwerk van FedAsiel en het Rode Kruis. Na 10 jaar opvang, goed voor ongeveer 4500 asielzoekers van een 40-tal nationaliteiten, komt zo een einde aan het project. Vanaf september krijgt de site tijdelijk een nieuwe invulling, waarna later een sanering van de vervuilde gronden volgt. Het Genkse festival Af grijpt niet in na de ophef rond Nederlandse zangeres Sophie Straat en laat haar optreden in Genk gewoon doorgaan. De organisatie benadrukt dat artistieke vrijheid primeert en vraagt haar niet om haar show aan te passen. Na haar uitspraak op de Gentse feesten ontving Unia meer dan 100 klachten. Af zegt wel de veiligheid extra op te volgen, maar verwacht geen incidenten tijdens het festival. Vandaag wordt het zomers warm in Limburg. De dag begint wel fris met minimaal rond 10 graden. In de loop van de voormiddag loopt de temperatuur snel op. Namiddag wordt het maximaal 25 à 26 graden. Zaterdag zonnig en hoge temperaturen 29 graden.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

4 over 11 is het op Radio Ludo met een liedje uit 1970 van The Partridge Family en I Think I Love You. En tot 12 uur gaan we door met je leukste evergreens en de fijne nieuwsjes en weetjes doorheen de voormiddag hier op Ludo. We keren terug in de tijd met een nieuwsfeit dag op dag, gaan de weetjestrommel erbij nemen en straks in de krant: China heeft nieuwe bottenlijm. Dat belooft. Na Ricky Nelson.

En dan heb ik hier een wetenschappelijk krantennieuwsje. Chinese onderzoekers hebben een nieuwe bottenlijm ontwikkeld die een gebroken bot in 3 minuten kan herstellen. De lijm wordt biologisch afbreekbaar en stimuleert de natuurlijke botgroei. In laboratoriumtests bleek de techniek zeer effectief en veilig te zijn. De uitvinding kan in de toekomst operaties en herstelperiodes aanzienlijk verkorten. Wetenschappers zien vooral toepassingen bij spoedoperaties en sportletsels. Het onderzoek wordt internationaal gevolgd en krijgt veel aandacht in medische vakbladen. Als de techniek wordt goedgekeurd, dan kan het een doorbraak zijn in orthopedische behandelingen. Een speciale nieuwe bottenlijm die ontwikkeld is en die een gebroken bot in 3 minuten kan herstellen. Uitgevonden door Chinese onderzoekers.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Check www.desquarekermt.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Told it be I'm falling in love. Dat waren de Spinners die indertijd ook nog Working My Way Back to You aanbrachten. En Udo Jurgens daarvoor nog eens op jouw retro radio. Straks een nieuwsfeit, dag op dag 24 juli in de tijd. Laat ons hier genieten van Timmy Euro met Let Me Call You Sweetheart.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, dag op dag, vandaag 24 juli 2010. Toen liep het technofestival Love Parade in Duisburg dramatisch uit de hand toen paniek uitbrak bij de ingang van het overvolle festivalterrein. Door een gebrek aan duidelijke routes en coördinatie kwamen tienduizenden bezoekers vast te zitten in een smalle tunnel die als enige toegang diende. De verdrukking leidde tot chaos, waarbij 21 mensen om het leven kwamen en meer dan 500 gewond raakten. Het incident veroorzaakte grote verontwaardiging over de organisatie en de veiligheidsmaatregelen. Hulpdiensten hadden moeite om op tijd ter plaatse te komen door de drukte en de geblokkeerde toegangswegen. De ramp liet diepe sporen na in Duitsland en leidde tot juridische procedures tegen organisatoren. Na het drama werd besloten dat er nooit meer een Love Parade zou worden georganiseerd in Duitsland. Dat was 24 juli 2010. Dramatische Love Parades in Duitsland.

Franse chanson van Gérard Lenormand uit 1976 hier op Ludo. En halen wij de tijd helemaal in naar 1959 met de Canadese Paul Anka.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Greenfields met The Brothers Four in der tijd, in 1960. En uit de jaren 80 Imagination uit de discotijd daarvoor met Music and Lights. De voormiddag van Radio Ludo is altijd gekleurd met aperitieftijd en met veel weetjes en nieuwsjes. En straks in onze weetjestrommel hebben wij het over België als bliksemdoos. Eerst Isaac Hayes nog.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: België wordt aanzien als de bliksemdoos. Meer erover hier in de weetjestrommel. De regio rond de Ardennen, met name de provincie Luik, staat bekend als de bliksemdoos van België. Vanwege het hoge aantal blikseminslagen, vooral in de zomermaanden. Deze plek trekt vaak onweersbuien aan die gepaard gaan met hevige bliksemactiviteit. De orografie van de Ardennen met zijn heuvels en vallende luchten vergroot de kans op onweer. Het fenomeen zorgt voor indrukwekkende lichtshows die vaak goed zichtbaar zijn. Maar het brengt ook risico's met zich mee, zoals branden of stroomstoringen. Het zorgt elk jaar voor duizenden blikseminslagen en soms leiden die tot materiële schade. Maar de regio rond de Ardennen, België, staat dus bekend als de bliksemdoos.

Dit was een liedje uit de jaren 70 oorspronkelijk. In de jaren 80 werd het gecoverd door Jimmy Somerville en de Communards. En dus in 2010 nog eens met de Italiaanse Ingrid, die in der tijd samen met een Frans accordeonist Tu et Futur uitbracht. Maar dit was een cover op die commande Dieren Adieu en Hard to Find Classic uiteraard, hier op de radio. Bijna 12 uur gaan we naar het weekend op met tijdens het weekend Ludo Wijnen en ook Mark Brilowet in de radio. Dimitri van Toren nog, en hey, kom aan, blijf niet staan. Ga maar in de richting dat weekend tijdens deze zomervakantie. Groeten.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De nieuwe bedrijfsbelasting van €155 in Aalst zorgt ook bij zelfstandigen in bijberoep voor heel wat onvrede. Zij vinden het onrechtvaardig dat ze hetzelfde bedrag betalen als ondernemers met een fysieke zaak. Vooral de vrijstelling voor handelaars in het centrum stuit op kritiek. Het gemeentebestuur verdedigt de maatregel als noodzakelijk om de dagelijkse werking van de gemeente te financieren. In een villa aan de Oude Baan in Maasmechelen is het levenloos lichaam van een 69-jarige vrouw aangetroffen. Omdat er volgens het parket verdachte elementen zijn, is een gerechtelijk onderzoek gestart en wordt een autopsie uitgevoerd. De partner van de vrouw werd verhoord, maar mocht nadien beschikken. De precieze omstandigheden van het overlijden worden verder onderzocht. Vandaag wordt het zomers warm in Limburg. De dag begint wel fris met minima rond 10 graden. In de loop van de voormiddag loopt de temperatuur snel op. Namiddag wordt het maximaal 25 à 26 graden. Zaterdag zonnig en hoge temperaturen 29 graden.

alleen vannacht. Ik kan niet slapen en ik wacht. Ik heb al vaak zo de nacht doorgebracht. Oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang, jou te zien.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Zorgwerkers.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Lommel SK neemt afscheid van sterkhouder Sam de Groen. De 21-jarige linksback maakt de overstap naar het Nederlandse AZ Alkmaar en legt vandaag normaal zijn handtekening onder een meerjarig contract. De Groen speelde vorig seizoen een belangrijke rol in de promotie van Lommel naar de Jupiler Pro League met 3 doelpunten en 10 assists. Zijn vertrek betekent een stevige sportieve aderlating voor de Limburgse club. De stad Beringen en Wonen in Limburg werken aan een toekomstvisie voor de Waterstraat en de Posthoornwijk. De plannen moeten zorgen voor een moderne sociale woonwijk en een aantrekkelijkere toegang tot de B-Mind Citum. Mogelijk worden bewoners later verhuisd naar nieuwe woningen in de buurt, waarna een deel van de bestaande woningen plaatsmaakt voor herontwikkeling. De eerste concrete plannen en een participatietraject worden ten vroegste in 2027 verwacht. Vandaag wordt het zomers warm in Limburg. De dag begint wel fris met minima rond 10 graden. In de loop van de voormiddag loopt de temperatuur snel op. Namiddag wordt het maximaal 25 à 26 graden. Zaterdag zonnig en hoge temperaturen 29 graden.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Doe eraan. Zie ons het geweld, dat valt het jammer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur.

en de jorn ging voorbij. En zo wierd zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder deen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij, met haar gat.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat toch lekker. Voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

hurts. How wonderful life is.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De nieuwe bedrijfsbelasting van €155 in Aalst zorgt ook bij zelfstandigen in bijberoep voor heel wat onvrede. Zij vinden het onrechtvaardig dat ze hetzelfde bedrag betalen als ondernemers met een fysieke zaak. Vooral de vrijstelling voor handelaars in het centrum stuit op kritiek. Het gemeentebestuur verdedigt de maatregel als noodzakelijk om de dagelijkse werking van de gemeente te financieren. In een villa aan de Oude Baan in Maasmechelen is het levenloos lichaam van een 69-jarige vrouw aangetroffen. Omdat er volgens het parket verdachte elementen zijn, is een gerechtelijk onderzoek gestart en wordt een autopsie uitgevoerd. De partner van de vrouw werd verhoord, maar mocht nadien beschikken. De precieze omstandigheden van het overlijden worden verder onderzocht. Vandaag wordt het zomers warm in Limburg. De dag begint wel fris met minima rond 10 graden. In de loop van de voormiddag loopt de temperatuur snel op. Namiddag wordt het maximaal 25 à 26 graden. Zaterdag zonnig en hoge temperaturen 29 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa! Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.

dat was even terug naar het najaar van 1978. En dat was Kenny Rogers, goed voor een Grammy Award voor deze The Gambler. Start als klaar zijn we alweer voor de laatste Hallo Limburg van deze week. En heel fijn dat jij er ook bij bent.

was Matthias Lens, die in de Vlaamse muziekwereld bekend staat als een rasechte sfeermaker. En dat doet hij met zijn traditionele accordeon. Hij geeft die een hip imago. En het bewijs was er hier met deze Opladi Oplada. Man brak trouwens door samen met Alice Winton in 2009. En dat onder de Sunsets. We blijven een beetje in dezelfde sfeer met deze van Nick McKenzie.

het welbekende Acropolis Adieu van Mireille Mathieu. Straks gaan we naar Borglom, want daar staat er heel wat te gebeuren. Nu eerst nog Robert Palmer en zijn groothit The Best of Both Worlds.

Ja, dat was Mika in Boom Bang Bang. En wie houdt van live muziek en een gezellige zomeravond kan morgen terecht in het centrum van Borgloon en dat voor Terrazza. Verschillende horecazaken bouwen hun terrassen om tot kleine concertlocaties waar bezoekers de hele avond kunnen genieten van live optredens en of DJ-sets. Op het programma staan daar onder meer Totally Soul, Festijn, GB Unplugged en Co, Bushman en Concrete Minds. Ook na de concerten gaat het feest verder met verschillende afterparties verspreid over de stad. Dat dus morgen allemaal in het centrum van Borgloon voor Terrazza.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Beetje instrumentaal werk, dat was Duane Eddy en dat in Raunchy. En zometeen is er nieuws uit de steden Sint-Truiden, Heers en Tongeren, Borgelon. Maar eerst de muziek en dat is deze van Stone en Eric Charden in L'Aventura. MUZIEK

Ja, mocht het een concert zijn van de toppers in Nederland, dan was het onder de noemer Inhaken en Meedijnen, deze L'Aventura van Stone en Eric Chardon. En de lokale besturen van Sint-Truiden, Heers en Tongeren-Borchlon stemmen hun tonnagebeperking van 3,5 ton op elkaar af om het zware verkeer uit de dorpskernen te houden. Door de maatregel op elkaar af te stemmen willen ze zwaar doorgaand verkeer uit de woonstraten houden en de verkeersveiligheid verhogen. De signalisatie wordt in augustus geplaatst en vanaf dan geldt de maatregel in de volledige zone.

mooie classic van de band Ocean en Put Your Hand in the Hand. Straks weer ons muzikaal feit van vandaag, 24 juli, maar eerst deze van de Ames Brothers in The Naughty Lady of Shady Lane. Boom, boom, boom.

The Ames Brothers. En na al op nummer 1 te hebben gestaan in de Amerikaanse Billboard Hot 100, staat nu ook dat nummer Mr. Tambourine Man van The Byrds op nummer 1 in de Britse top 40. En dat was op deze dag in 1965. Dat nummer is gebaseerd op een demoversie van de Bob Dylan song. Ja, de groep kent natuurlijk een grote doorbraak. En deze plaat, deze versie, Mr. Tambourine Man, betekent ook een trigger voor Bob Dylan om hem toen te beslissen om meer elektrisch te gaan spelen, wat hem niet in dank wordt afgenomen door zijn vele fans. Het nummer wordt algemeen beschouwd als de eerste echte folkrock song. Het is een top 3 in Nederland, maar bij ons komt de plaat niet verder dan een nummer 18.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Dan de zomerse nummer 1 van Agua in Barbie Girl. Straks mee bij ons in deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog die kleine knapen van Peter Alexander.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte 6e op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn 2e plaats. 22 graden droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

dat moet zeer zeker een hippe club geweest zijn daar. At Copa, de Copacabana van Barry Manilow. Een heel goede avond en welkom alweer in deel 2 van deze Hallo Limburg op deze vrijdagavond. We hebben nog tot 7 uur uitzending. Daarin uiteraard heel wat er te doen is in ons mooie Limburg. En een stapel aan fijne muziek. En zometeen is dat van Alberto Cortés.

0: Ja, de man is momenteel herstellende van een heupoperatie. En hij zei onlangs dat het herstel meer tijd vraagt dan hij gehoopt had. En dat hij zijn spieren helemaal opnieuw moet opbouwen. De 62-jarige Luc Steno hier nog een keertje in vakantiestemming. En zometeen nieuws voor de waaghalzen onder jullie uit Genk na deze van Elvis.
1: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

toch wel wereldklasse van Elvis. En dat hier met Oh Boy. En sportieve waaghalzen kunnen morgen terecht op de Pump Track in Genk voor een clinic vol snelheid, techniek en actie. Zowel beginners als ervaren fietsers krijgen er tips van begeleiders om hun techniek bij te schaven. De sessie zelf loopt van 11 tot 12 uur en daarna mogen de deelnemers nog 2 uur gebruik maken van de Pump Track en het Third Park om hun nieuwe vaardigheden verder uit te proberen. Iedereen is welkom morgen zaterdag 25 juli om 11 uur aan de Pump Track in Genk. En voor meer informatie kan je terecht op de website visitgenk.be.

0: Ja, het welbekende Red Roses for a Blue Lady. Dit keer de uitvoering door deze Johnny Tillotson. En nu naar Wallis van de Velde. Die heeft al plannen voor vannacht.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan mijn huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de monenstralen werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet

Juist. Wannes van de Velde. En nu zondag staat de alpaca-boerderij in Kowlil helemaal in het teken van de jongste bewoners. En dat tijdens het Kriakraamfeest. Dan worden de pasgeboren alpacas officieel voorgesteld aan het publiek. Het is boer John die er meer over vertelt, over de namen en de karakters van de vullentjes. En dat doet hij tijdens gratis rondleidingen om 1:30 en om 3:00. Daarna kunnen bezoekers nog vrij rondwandelen op de boerderij en kennis maken met de andere alpacas. Het is een originele uitstap voor het hele gezin. En voor meer informatie is er de website uitinvlaanderen.be en klik dan door naar Kriakraamfeest.

Nou ja, duo Mout en McNeil en dat in deze How Do You Do. Hoop ik alles goed aan de andere kant van de luidspreker. En zometeen is er weer dat muzikale feit van vandaag. Nu eerst nog de Swinging Blue Jeans en dat in You're No Good.

Dat was Bert Blanca en Rock and Roll is Good for the Soul. En nog een muzikaal feit van vandaag, 1982, want dan staat The Eye of the Tiger, het door Survivor gespeelde themalied uit Rocky 3, een eerste van 6 weken op nummer 1 in de VS. Ja, acteur Sylvester Stallone had in eerste instantie voor Another One Bites the Dust van Queen gekozen, maar hij kreeg die rechten niet. The Eye of the Tiger wint trouwens in 1983 een Grammy voor de beste rocksong.

Dat was muziek van Jaco Bond en dat in alle tranen van de wereld. Ja, en dan nog dit hier, want de luchthaven van Charleroi is de op één na slechtste van Europa. Dat blijkt uit de vergelijking van Google Reviews. Ja, de ranglijst werd opgesteld door boekingsplatform Holidoo, dat zijn conclusies baseerde op alle reviews van de drukste luchthavens van Europa. Ja, en de luchthaven van Charleroi scoort dus opnieuw laag. Ze krijgen een cijfer van 3,1 op 5.

Fortunes en The Same Old Feeling aan het einde van deze Hallo Limburg. Maak er een mooi weekend van en wij horen elkaar maandag weer vanaf 5 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

heeft gezegd, soms wel en soms ook niet terecht. Ik ben een oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart, een vagebond. Dat hart dat zoveel leed verdroeg, geleden heeft en nooit iets vroeg, zichzelf.

krant. Een scherpe blik, soms nonchalant. Met een Grieks hart, een vagebond. En deze nacht kom ik naar jou. Je warme lichaam dicht bij mij. Ik zal dromen en

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte zesde op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn tweede plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal mee zoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.